0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: vandaag.
1: Er gebeurt iets fucked up in je leven en gelijk denk je, might be a song.
2: Oh zo. Nee, dat heb ik. Nee, sterker nog, ik probeer dus altijd eigenlijk er nog voor te vluchten. En dan heb je gewoon één toevluchtsoord en dan is dat gewoon een gitaar ergens in de hoek.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdagnamiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.td.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden, later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langs zij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden, later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig anders.
4: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.

0: Ja. Oeh, redelijk wat geweld. En dat kwam natuurlijk allemaal van de Blues Brothers. Dat was Everybody, Need Somebody. Zo. Hey, goedemorgen allemaal. 9:05 hier bij Radio Nova op de zondagmorgen. Dat wil zeggen dat we er weer helemaal klaar voor zijn. En dat wel voor 3 uur lang Hallo Weekend. Een programma waarin wij trachten jullie favoriete muziek te draaien hier op de radio. Dus als jullie daar behoefte aan hebben, hè, contacteer even onze studio. Dan kunnen we kijken wat we voor jullie kunnen betekenen hier de komende uren. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen beste luisteraars allemaal. Het lijkt wel of dat we niet weg geweest zijn.
0: Nee, het lijkt wel of dat we niet weg geweest zijn. Inderdaad, gisteren waren we er ook al en vandaag doen we dat nog een keertje. 3 uren. Gerda, we hebben erom gevraagd, om wat regen.
1: Maar als, van het moment dat de regen er is, dan zie je hem liever terugkeren, hè?
0: Ja, inderdaad. Gisteravond hebben we al een flinke onweersbui over ons heen gehad. Ik denk dat dat bij jullie ook wel het geval zou zijn. En als ik de weerbericht van Frank de Bozere hier mag bekijken, Gerda. Het is vandaag nog van dat, want deze namiddag trekken er weer regenbuien over. We hebben al wat gehad en er zou ook een portie onweer bij kunnen zitten. Dus,
1: regen mag, hè. Het is er een beetje nodig, maar regen mag het een keer doen, maar dat geweld door ben ik...
0: De natuur heeft wat water nodig, dus we gaan dat vandaag krijgen. En eigenlijk ben ik er wel een klein beetje blij mee, hè, voor de tuin en dergelijke. Toch? Gerda, de mensen kunnen platen aanvragen. Vertel eens eventjes, hoe kunnen ze ons bereiken?
1: Ja, ze kunnen ons natuurlijk bereiken via onze gekende kanalen en dat is via onze Facebookpagina. Dat is via de website www.radionova.be. Het kan ook via de Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Inderdaad, staat die helemaal klaar, de telefoon? Ik neem aan van
1: wel. Alles staat klaar.
0: Heeft de grote baas alles geregeld?
1: Ja,
0: het zal wel in orde komen. Dus laat van jullie horen. Wij willen jullie verzoekplaten heel graag ontvangen. He, zo weten wij ook meteen wat we moeten draaien. Wat jullie leuk vinden. Het komt allemaal dik in orde. We gaan gewoon gezellig verder. We gaan zo meteen al enkele nummers draaien op verzoek. Er zijn er al een paar binnengekomen. Maar eerst trekken we eventjes richting Nederland. Want dan komen we deze band tegen. De band zonder naam. Onder leiding van Jan Keizer. Oftewel, BZN. Dit is Sevilla. Goedemorgen allemaal.

0: Wakker Worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.
1: Ik wil je iets vragen, deel het leven met mij.

0: Ja, ik zeg ja voor de rest van mijn leven. Dat was in ieder geval... ja, ik zie jou wel lachen. Dat was Raymond Hermans hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. We zijn zo'n 13-tal minuten na 9 uur. Mocht jij net wakker worden, wel, we wensen jullie allemaal een hele goede morgen. Plezant dat jullie vandaag voor Radio Nova hebben gekozen. Tot en met 12 uur draaien we jullie favoriete muziek hier in dit programma. En Gerda, er zijn al enkele verzoeken binnengekomen, dus vertel maar eens.
1: Ja, Marleen Koppels die stuurde al goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Vader Abraham. Bedankt lieve ouders en dat voor alle eenzame en zieke mensen die nooit een plaatje krijgen en ook voor het ganse Radio Nova team.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova. Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

Hij heeft op dit moment een spiksplinter nieuwe plaat. We gaan die straks in de loop van deze uitzending Hallo Weekend vast en zeker nog wel een keertje draaien. Maar deze was alweer van een hele tijd geleden. Dat was Zwevend naar het Geluk en dat was met Jannes. De allermooiste klassiekers. U bent bij ons goed hoor. www.

0: Ja, ja, ze heeft heel wat hits gescoord, hoor. Heel lang geleden. Ze begon als klein meisje al op 7-jarige leeftijd met het bespelen van de piano. En op haar 12-jarige leeftijd, dat bespeelde ze al 8 instrumenten. Deze Chai Coltrane, redelijk wat radioklassiekers gemaakt. En dit was er uiteraard eentje van. Dat was Go Like a Liar. Gerda, hebben we nog verzoek laten?
1: Ik heb er nog eentje, ja. Van Marleen Koppes.
0: Marleen Koppes heeft nog een...
1: Ja, Marleen heeft er nog eentje doorgestuurd. En ze zegt graag een plaatje van Elvis Presley, Wooden Heart. En dat voor mijn liefhebbende man Theo, mijn zoon Andy Gijs en iedereen dat ik ken of vergeten ben en voor het ganse Radio Nova-team. Can you see?

0: Ja, het liedje duurt jammer genoeg maar 2 minuten. Gerda, jij vond dit een van de mooiste van Elvis, hè?
1: Ja, ik vind dat een heel mooi liedje. Het is alleen van in de periode dat hij nog in het leger was.
0: Ja, want de compositie is gebaseerd op een Duits volksliedje. Musi denn, deze Wooden Heart van Elvis Presley. En het zal inderdaad wel komen uit de tijd dat hij het leger heeft voltooid. Want ik zie hier ook op het hoesje, staat hij met een legeruniformpje. En jij hebt het dan wel eens gehad over een poppetje en een poppenkast en dergelijke. Maar dat, ja. Is dat het? Dat liedje zal waarschijnlijk... En het komt ook uit de film G.I. Blues. Jawel, Wooden Heart hier bij Radio Nova op de zondagmorgen. Ja, waar wij natuurlijk ook zo af en toe wat nieuwe muziek draaien. En deze kreeg ik persoonlijk toegestuurd van deze Jonathan. Het is zijn allernieuwste single. Hij is er heel blij mee. Op 22 april nog voorgesteld in Brakel. Jawel, prachtplaat. We gaan hem draaien hier. Jonathan bij Radio Nova. En het nummer dat heet Maak me wakker.

0: wie.
1: Ja, lekkere zomerse muziek op de radio op een iets mindere dag, hè Gerda? Mag ook wel eens een keertje, hè?
2: Ja.
1: Dat was C'était Joli, dat was Jovali alweer van enige tijd geleden hier op de radio. Gerda, we hebben nog een heel...
2: Opmerkelijk berichtje gelezen, ja.
1: Ik vind het eigenlijk wel grappig.
2: Ik ook eigenlijk. Dus zie hier een bericht staan in het nieuwsblad. Dus een gevangenis is eigenlijk iets waar de mensen willen lopen gaan, maar...
1: Normaal gezien wel.
2: Zijn er nog gevangenissen die echt wel goed zijn, denk ik dan.
1: Ik denk het ook wel. Vertel eens, wat is er gebeurd in de gevangenis van Wortel nabij Hoogstraten?
2: Bij de gevangenis van Wortel deed zich vrijdagavond tijdens een wandeling een opvallend incident voor. Een gedetineerde klauterde over een prikkeldraad beveiligde omheining van ruim 5 meter hoog om een pakje te gaan oprapen met mogelijk drugs of gsm's.
1: Ja.
2: En die klom nadien terug gewoon de gevangenis in. Dus hij was daar eigenlijk beter dan buiten, denk ik dan.
1: Ja, hij ging dus even het pakje ophalen. En in plaats van te gaan lopen, ging hij gewoon terug.
2: Zijn een post ophalen.
1: Even een pakje ophalen. Hij ging waarschijnlijk wat centjes bijverdienen in de gevangenis. En hij ging gewoon terug de gevangenis in. Jawel, dat gebeurde dus allemaal reeds al op vrijdagavond.
2: Ja,
1: ja, ik vind het wel een zeer opmerkelijk bericht. Om eventjes te bekijken hier op de radio. Op de zondagmorgen. En de muziek, jawel, die gaat verder. Hebben jullie iets in gedachten? 0469-1883-60. Stuur even een bericht in onze Facebookpagina via de Radio Nova app. Plaats even wat via onze website www.radionova.be. Rechts onderaan kunnen jullie een verzoek aanvragen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio 0.

0: Ja, Ger, dat is eigenlijk een liedje dat het best wel goed doet, hè? Dit radio nog wel liedje. Want het wordt zo af en toe wel eens aangevraagd op onze radio. Dus bij deze hebben we dat gedraaid. Het Radio Nova lied Dansen met Radio Nova. Ja, Gerda, we hebben gisteravond toch nog maar even terug te komen op dat weer wel wat onweer over ons heen gehad. Maar daar bleef het dan ook bij.
1: Ja, het waren een paar hevige slagen en veel lichte spul. Maar elders, voor de rest een beetje regen, maar niet overdreven.
0: Niet overdreven, maar elders in het land was het toch anders. Hè?
1: Ja, ik heb hier gelezen in het laatste nieuws dat eigenlijk de regio van Antwerpen eigenlijk het meest getroffen zijn. Want in Brecht, daar is er zelfs een lokale windhoos geweest. En die heeft ervoor gezorgd dat er verschillende bomen omgewaaid zijn. En ook een schuur die naast een boerderij stond. En gelukkig, er zijn geen gewonden gevallen.
0: Ja.
1: Er is ook een blikseminslag geweest in het havengebied bij een bedrijf van Air Liquide. Daar ontstond een brandje in de waterstoftank, maar dat is dan vanzelf wel gedoofd. En voor de rest kreeg de brandweer toch wel een 60-tal oproepen van ondergelopen kelders en zo.
0: Kijk, zo wil dat toch zeggen dat het redelijk lelijk heeft huisgehouden gisteravond. En als we dan het weerbericht van vandaag er heel even bij kijken. Vandaag de hele dag, vooral in de namiddag, nog flink wat regen. Zo wordt het toch voorspeld. En er is ook nog kans op eventueel ergens een donderslag.
1: Ja, en ze zeggen iedereen gaat zijn deel krijgen vandaag. Dus, want de regenzone trekt van west naar oost.
0: Oké, dus we wachten het allemaal even af wat dat gaat worden.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden. Later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.
5: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: vragen. Het is nooit de bedoeling dat we een klein beetje de mensen uit hun bed krijgen, hè?
1: Ja, tuurlijk. En maar hazen hebben ze mij hier al gestuurd.
0: En voor de mensen die heel graag een gratis douche willen hebben, wel heel simpel.
1: Even gewoon, buiten lopen.
0: Gewoon heel even buiten gaan staan. Dan komt het allemaal vanzelf in orde. Het valt er hier in Galmaarden momenteel met bakken uit. Jawel. Ja, met bakken. Ja, nou Gerda, het regent flink door.
1: Het is een regendouche. Een zachte regendouche.
0: Een zachte regendouche. Nou, dat is toch tof. Dat kan toch plezant zijn. De temperaturen vallen nog redelijk mee. Dus mochten jullie daar behoefte aan hebben, ja, even naar buiten. Of voor een lekkere, frisse, koude douche. Lekker wakker worden. De muziek van Radio Nova aan. En dan komt dat allemaal wel in orde, denk ik. Zo, goedemorgen allemaal. We zijn vertrokken voor deel 2 van Hallo Weekend. Er zijn zo net tijdens het nieuws nog enkele verzoekplaten binnengekomen die we dan zo meteen gaan behandelen. Toch even meegeven voor de mensen die dat nog niet moesten weten. En dat zijn er elke dag weer nieuwe, want Radio Nova krijgt er elke dag nieuwe luisteraars bij. Jullie kunnen ons bereiken hier op de zondagmorgen. Gerda, laat dat koekje heel even liggen, want je moet praten.
1: Ja, jullie kunnen ons bereiken via onze Facebookpagina natuurlijk. Dat kan ook via de website www.radionova.be. Via onze gratis te downloaden Radio Nova app. En dat kan ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Ja, zo zijn we helemaal mee. 0469-1883-60. Dat is ons telefoonnummer. Dus jullie mogen Gerda lastigvallen. Het moet niet live op de radio. Als jullie dat niet willen, jullie kunnen gewoon jullie verzoekplaat doorgeven aan haar. Ze noteert dat netjes, we geven het mee. En hebben jullie behoefte om dat zelf persoonlijk even aan de mensen te vertellen? Dat kan uiteraard ook. Meekijken in onze studio kan ook via onze videostream op de website. En Gerda, vertel eens. Onze volgende verzoekplaat, ik moet eerlijk zijn, ik ken hem niet.
1: Ja, dat kan gebeuren. En Ruud, je kunt niet alles kennen natuurlijk. Oh. Hè. We kregen een bericht binnen van Computer Checkpoint. En zij schrijven, zeer goedemorgen team Radio Nova. Graag een verzoekje, Dancing in the Rain. Dus ik heb even gevraagd wie dat zong. Want ja, Dancing in the Rain, er zijn er wel verschillende titels van. En zij vroegen de versie van Ruud Lorenzo.
0: Van Ruud Lorenzo.
1: Ja, ik denk dat dat een Eurovisie Songfestival is.
0: Oké, we gaan daar naar luisteren.

0: Ja, je kent hem wel, hè? Uit Nederland, deze Frans-Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Was zo'n klein beetje de kennismaking met deze beste man. Later kwamen er natuurlijk nog heel wat hits. Hij zingt nog altijd door tot op de dag van vandaag. Zeer gekend in Nederland. En dit was alweer van, ja, al van heel lang geleden. Nog een jaartje of 20 of zo geleden alweer al. Het nummer dat heette Lieveling. Gerda, jij bent druk op je telefoon bezig op dit moment. Maar wij moeten ook nog een plaat draaien op verzoek.
1: Ja, Maddy de Smet stuurt ons een berichtje. Graag een plaatje voor alle luisteraars en het Nova-team. En een plaat van Lilian Saint-Pierre met Als je gaat.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: Ja, ja. Radio Nova, de allerleukste klassiekers op de zaterdag en zondagmorgen hier in Hallo Weekend. Heb jij van dit soort platen in gedachten? U mag het ons laten weten via 0469-1883-60 of stuur ons een berichtje via de Radio Nova app, via de Facebook, oftewel via onze website, dat is radionova.be. Gerda, toch nog heel even terug naar gisteren, naar dat heel dat gebeuren met die walvis, want ik heb hier nog wel een bericht gevonden. Ja,
1: ja, ja, er is al een hans een hoop miserie achter, hè?
0: Ja,
1: achter,
0: ja, de, achter Timmy, de walvis. De walvis is ondertussen vrij. Maar Karin Walter Mommert en Walter Goens, dat zijn de twee mensen die daar heel veel geld hebben ingepompt. Die zijn niet blij. Ze zijn een beetje boos op heel hetgeen dat er toen gebeurd is gisteren bij het vrijlaten. Er hadden een hele hoop andere mensen moeten blij zijn, zoals dierenartsen en dergelijke, toen hij werd vrijgelaten om nog een keer laatste onderzoek te doen. En dat is jammer. Jammer genoeg allemaal niet gebeurd. Terwijl dat eigenlijk wel de afspraken waren. Maar de walvis is nog altijd onderweg richting de juiste richting.
1: Ja, maar ik heb gezien ook dat er problemen waren omdat ze met touwen aan zijn staartpin aantrekken waren.
0: Het dier zou enorm veel stress hebben gehad bij zijn vrijlating. En daar zijn de twee geldschieters allemaal niet zo blij mee. Gerda, jij bent hier altijd, jij bent mijn zijde hier in de studio. Jij zoekt muziek, jij zoekt allerlei informatie op. Jij behandelt de verzoeken, maar je hebt zelf ook een plaat aangegeven die jij heel graag wilde horen. Ik heb die moeten zoeken. Vertel eens.
1: Ik weet niet over welke plaat dat gaat.
0: Dead Man's Cadillac van Jumping Like a Jack Rabbit.
1: Ja, maar ik zoek gewoon toch altijd veel platen op
0: maar
1: voor
0: jij,
1: u.
0: Dus jij hebt mij net gevraagd van Ruud, wanneer ga jij mijn platen draaien op de radio?
1: Ja, dus niet mijn plaat, dat is gewoon een plaat.
0: Het is in de stijl van de rock and roll, country en western. Een ideetje van Gerda nu op de radio. Goedemorgen allemaal.

Ja, daar worden wij vrolijk van. Een liedje dat Gerda heeft opgezocht daar straks. Een fijn nummer om een keertje te draaien op de radio. Dat waren Dead Man's Cadillac en Jumping Like a Jack Rabbit. Heerlijke muziek, jawel. Daar worden wij vrolijk van. Misschien nu even een nieuwe plaat op jullie loslaten. De jongens van de Romeo's, ja, de zomer komt eraan. En dan doen de Vlaamse artiesten natuurlijk zorgen dat ze redelijk wat nieuwe muziek hebben. En de Romeo's hebben ook een nieuw nummer uit. En dat gaan we nu draaien hier op de radio. Het nummer dat had...

0: Ja, het is een nummer dat om eruit is sinds van de week. Een man die heel hard werkt aan zijn carrière. Staat heel vaak op het podium en dergelijke. Thomas Julian met zijn nieuwe plaat. En dat nummer dat heette De Klompendans. Heerlijk, ken jij de Klompendans?
1: Ja, ik heb die nog gedanst.
0: Jij hebt die nog gedanst?
1: Toen ik nog klompen droeg.
0: Toen jij nog klompen? Wij dragen toch elke dag wel een keer eventjes klompen?
1: Ja, maar dat zijn geen klompen, hè?
0: Dat zijn geen klompen. Dat
1: klompen
0: zijn
1: is hout, hè?
0: Een klompen, ja, ja. Houten klompen zie je niet meer, hè? Ze worden er nog wel...
1: Oh, jawel, jawel, jawel. Die worden nog gemaakt, hoor.
0: Ja, ik zou eigenlijk eens in huis moeten halen. Dat is makkelijk voor in de hof.
1: Maar dat bougeert toch niet? Dat geeft niet mee of niks?
0: En dat doet pijn. Dat doet pijn aan de voeten. Zeg, Gerda, vertel eens, hè. We moeten nog iets draaien op verzoek.
1: Ah, wel ja, maar die de Smet die stuurde, als jullie nog tijd moesten hebben voor een plaatje
0: van de Tremmen.
1: En graag een plaatje van de Tremmeloos, My Little Lady.
0: My Little Lady, we gaan dat nummer draaien. Goedemorgen allemaal.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
4: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.
5: Ja, en we moeten er heel vlug in.

0: Ik zou graag een plaatje aanvragen van Moustache.
1: Ja, dat heb ik klaarstaan.
0: Wel, en dat is heel speciaal voor mijn, mijn goede vriendin, mijn buurvrouw, Godlier.
1: Ja.
0: Die morgen jarig is.
1: Aha, alvast een proficiat voor jouw buurvrouw Godlier.
0: Ja, en ja, dan voor mijn familie, vrienden, kennissen, het Radio Nova team.
1: Dank u.
0: En ja, iedereen dat ik ken.
1: Oké. Okay. En,
0: niet vergeten, hè.
1: Nee, inderdaad. Zeg, Martien, mag ik jou heel hartelijk danken om te bellen. We gaan jouw plaat draaien hier op de radio. Nog een fijne zondag. De groeten aan Rufin.
0: Ja, echt kort.
1: Oké. Okay. Zeg, jouw plaat draait ondertussen. We gaan ervan genieten. Moustache en Lazy Lady. Dag, Martien.
0: Ja. Dank u, hè. Dank u.

0: Ja, wil jij net als Martien jouw favoriete plaat hier horen op de radio? Wel, wel, wel. Weet dat dat kan, hè? Dat was Lazy Lady, dat was uiteraard Moustache hier bij Radio Nova. Gerdis, Gerda, vertel eens, want we moeten nog iets draaien op verzoek.
1: Ja, die mannen van, of vrouwen, of ik weet niet wat dat eigenlijk allemaal zijn, van Computer Checkpoint, die hebben nog een verzoekje gestuurd en die vroegen nog een plaat aan van Christophe. Yeah. Voor jou.
0: Voor jou, Christophe. Dus ja, die plaat was hier eigenlijk al op een of andere manier in gang getrokken. Ik moet dat heel even terug rechtzetten. En dan kunnen wij opnieuw gaan genieten van die plaat van Christophe. Goedemorgen allemaal.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Gerda, ik heb ooit eens geprobeerd tijdens een of ander feestje, lang geleden, om dit liedje op het podium mee te zingen. Ik moet zeggen, het is me toen niet echt goed gelukt.
1: Ja, wel, ja, maar ik ben er niet van verwonderd. Want ik hoorde nu zo bezig. Ik dacht in mijn eigen, welke schuurmachine is er hier bezig?
0: Dat was Bobby Prins en dat wel met Te Jong. Verzoek laten, laat maar komen. Hè, want we hebben op dit moment eigenlijk helemaal niks. 0469 1883 60. Een bericht via onze website, via onze Facebookpagina of stuur me gewoon even een bericht via de Facebook of iets dergelijks. Het mag allemaal. We draaien jullie platen hier op de radio. Dit is ABBA.

0: 2 minuten na 11 uur. We gaan heel even ruimte en tijd maken voor het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
2: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
2: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden. Later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
0: Ja, inderdaad, dat zijn de mogelijkheden om onze verzoekplaat aan te vragen. En Gerda, ja, goedemorgen. We zijn er weer voor deel 3 van Hallo Weekend. En we hebben ondertussen via de Radio Nova app, denk ik dan, een verzoekje binnengekregen. Want jouw bel heeft gegaan, dus vertel eens.
6: Ja, mijn bel is gegaan. Ik kreeg een berichtje binnen van Ilseke en zij schrijft: goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje voor gans het Radio Nova team, alle vrienden en luisteraars. Graag het plaatje Espresso Macchiato van Tommy Cash.
0: Ja, en dat werd aangevraagd door Ilseke de Bakker, hè?
6: Ja.
0: Inderdaad. En we hebben dat nummer moeten gaan zoeken en we hebben dat gevonden en we gaan dat draaien. Ilseke, helemaal voor jou.

0: Ja, dat was ook meteen de titel van het nummer. Espresso Macchiato. De Macchiato, dat was Tommy Cash. Een plaat die werd aangevraagd door Ilseke de Bakker hier bij Radio Nova. Gerda, doe maar. Nog meer verzoeken.
1: Ja, we kregen hier een berichtje binnen van Mimikap uit Basel. En zij stuurt, hallo Radio Nova. Graag een plaatje voor al jullie luisteraars en heel jullie team. Graag hoor ik het plaatje Iedereen heeft iemand nodig. Natuurlijk van Wiltura.

0: Ja, ja, feest in de tent, dat zit hier bij Radio Nova ook. Hè. Wat een gezelligheid. Door deze Hollander, Mart Hoogkamer. Jawel, redelijk veel succes daar in Nederland. Uiteraard ook een klein beetje hier in België. Feest in de tent was dat. Gerda, vertellen zij nog verzoekplaten.
1: Wel ja, er zijn hier mensen die eigenlijk in de stemming zijn, sturen ze mij hier. En dat zijn de mannen van Computer Checkpoint.
0: Ja.
1: En zij vragen de plaat aan van Fleming en Meteor met Niet Nodig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is
4: Nova
3: Radio Nova.

Ja, ja, de allerfijnste muziek hoor je alleen maar via radionova.be, oftewel via jouw internetradio. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar onze radio en dat stemt ons alleen maar gelukkig. Dat was natuurlijk Tony Christie en This is the way to Amarillo. Nog een opmerkelijk bericht in de kranten deze morgen. Na de hondenpoep moet je in Livorno in Italië nu ook je hondenplas opruimen. Jawel.

0: Guusje en Bazaar en Gerda, we moesten deze plaat, ja, die was eigenlijk
1: op
0: verzoek, hè? Die was op verzoek, maar ik was een klein beetje te snel en jij had telefoon, dus ja, vertel eens.
1: Een samenloop van omstandigheden.
0: Maakt niet uit.
1: Maar het was een plaatje die gevraagd werd door Isabel Steenbeke, want zij was net klaar met haar tour van het Witgele Kruis en ze vroeg die plaat aan voor Andy.
0: Oké, dus bij deze hebben we die plaat gedraaid. Dus speciaal voor Andy aangevraagd door Isabel. Ja, dat maakt niet uit, Gerda. Omdat we dat voor of daarna vertellen, dat doet er helemaal niet toe.
1: Ja, ja. Samenloop van omstandigheden. Ja, en ondertussen hebben we dus iemand aan de telefoon.
0: We hebben aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ruud.
0: Dag, Rufin. Hoe is het?
2: Ja, goed, hè.
0: Goed, hè. Aan het gemakskanaal aan het genieten, naar de muziek.
2: Ja, van de muziek en een beetje ontkoken en zo. Ja.
0: Ontkoken? Oei, dan ben ik natuurlijk weer benieuwd. Ik mag dat normaal niet vragen van Gerda, maar wat gaat het worden?
2: Paella.
0: Paella, maar dat heeft Gerda heel graag, hè? Het water loopt al uit de mond hier, zin ik. We hebben dat een paar jaar geleden in Spanje een keer gegeten en dat vond ze superlekker. Hé, hey, maar laat het jullie in ieder geval smaken daar straks.
2: Maar ik ga iets zeggen, hè.
0: Vertel eens.
2: Mijn dochter, als ze kleiner nog was, en wij gingen naar Spanje en wij gingen paella eten, omdat we speciaal in Spanje waren.
0: Ja.
2: En weet je wat ze zei?
0: Nee.
2: Papa, ik lust die niet.
0: Die van u was beter?
2: Ja.
0: Oké. Zeg, Rufin, vertel het eens, hè. Wat kunnen wij betekenen? Hè?
2: Ik zou graag een paard nemen van Danny Fabi. Mijn liefde voor jou.
0: Mijn liefde voor jou. En voor wie mogen we dat allemaal draaien?
2: Ik voor rap een blad om door.
0: Ja, pak uw papiertje dan maar eens even bij.
2: Ja, voor mijn vrouwtje Martin.
0: Ja.
2: Voor mijn lief en Pierre. Voor mijn lief die morgen verjaard. Karin en mijn zus. Karin en mijn schoonbroer Jan. Karin en Jurgen. Lydia en Rick. Anja en Johan. Volledige Nova-team. Carla en Stef. Frank de Groef, Ruud en Herda.
0: Dank u.
2: Natuurlijk. Ja. Monique en Eddie, Greta en Johnny. En ook niet te vergeten, Irene, Nora, haar zoon en zijn vriendin.
0: Oké.
2: En voor iedereen dat ik vergeten
0: ben. En voor iedereen dat je vergeten bent. Zeg, Rufin, jij vroeg een hele mooie plaat van Danny Fabri. Mijn liefde voor jou. Hè? Zeg, nog een plezante zondag. Geniet er nog wat van. Geniet van de maaltijd straks van de paella. En wij gaan jouw plaat draaien hier op de radio.
2: Zeker weten.
0: Rufin, merci hè, jong.
2: Ja, beste.
0: Tot de volgende hè.

0: aangevraagd door Ruffin. Het origineel volgens mij van Elvis Presley, The Wonder of You. Maar dit was dus Danny Fabri en Mijn Liefde voor Jou. Heb jij nog iets in gedachten? Het kan nog heel even hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Gerda, jij bent gelukkig, jij bent blij. Vertel eens.
1: Ik ben altijd blij.
0: Ja, maar ja, jij hebt gezien of je hebt net toch eventjes aan het tellen geweest. En we hebben weer een hele berg Facebook-luisteraars bij.
1: Ja, er zijn in de 70 zelfs Facebook-luisteraars bijgekomen op een week tijd.
0: Op een week tijd.
1: Wij zijn daarvoor heel blij.
0: We zijn heel blij. Dus fijn dat jullie gekozen hebben voor Radio Nova. De Facebookpagina waar trouwens dagelijks redelijk wat informatie op komt. Er komt de programmatie komt erop. De jarigen komen erop. Het is er allemaal te zien. Dan gaan we iets doen bij Radio Nova. Gerda die zorgt er allemaal voor dat het erop verschijnt. Dus als jullie op onze Facebookpagina zijn, klik even onze pagina op leuk en dan komt het allemaal dik in orde. Dit is toch zo'n fijne klassieker. En dat allemaal afkomstig van Middle of the World. Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Ja, het was steviger werk op de radio. Hè? We lopen tegen de namiddag aan en dan mag dat af en toe zo wel eens een keertje. De Belgische formatie The Scene, die ooit ook nog die prachtige hit hadden. Blauw, maar dit was dus op verzoek van Gerda. Zij vroeg dit nummer. Iedereen is van de wereld. Ja, Gerda, het is jouw momentje hier nog op de radio, want je had er nog eentje doorgestuurd. Of gevraagd er straks van, kunnen we dat ook eens niet draaien? Het gaat over John D. Candle.
1: Gasoline.
0: Ja, Gasoline Rosie. Die gaan we nog draaien.
1: Ja, dat is ook wel tamelijk stevig, maar is heel mooi.
0: Ook een stevig nummer.
1: Maar ja, jong, ik hou toch van stevig.
0: Hola, we gaan eens luisteren.

0: Ja, lekker wat rockmuziek op de radio. Kan het wel smaken eigenlijk. Ik zou best wel naar een festivaletje willen gaan. Waar ze dan dit soort muziek allemaal spelen, Gerda. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel een mooi uitgekozen plaat van John D. Candle en Gasoline Rosie. Gerda, we moeten er nog eentje draaien op verzoek. Vertel eens.
2: Ja, op verzoek van ons dan. Wij willen graag een plaatje draaien voor Chris. Die aan het revalideren is na een heel zware operatie. En wij willen hem alle moed toewensen.
0: Ja.
2: Dat hij binnenkort weer met volle hevigheid kan luisteren naar de radio.
0: Ja.
2: En dit is er dan eentje speciaal voor jou, Chris.
0: Inderdaad, helemaal speciaal voor Chris. Dit moment aan het kijken via de videostream. Dit is Neil Diamond.

0: toe. Ja, vanuit de beterschap wensen wij Chris. En ik hoop dan toch, of wij hopen dan toch, dat hij een klein beetje genoten heeft van deze geweldige Neil Diamond klassieker. Dat was inderdaad The Beautiful Noise. Zo Gerda, het is klaar.
1: Het zit erop.
0: Ja, dat waren alweer 3 uur Hallo Weekend hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Mogen we jullie allemaal heel hartelijk danken voor te luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Geniet van onze muziek. En we hebben er nog eentje klaarstaan. En die is van Dennis van Dam. Dit is Bella Helena. Graag tot morgen, 11 uur.
1: Dag allemaal.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloch tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.

0: TCS. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans.

0: That's what I like.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
2: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloch tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Elke zondagmiddag tussen 1 en 3 uur. Het Land van de Groot op Radio Nova.

Wat doet jullie als het ritme van de regen op jullie zolderraam tikt? Je kan altijd hard terugtikken op het raam om de regen te intimideren. Rob de Nijs met zijn plaat uit 1963. Welkom hier bij Novaya Eigenzinnige Radio op deze zondag 3 mei. Welkom in het land van de grootwim. Ook wil ik bedanken onze collega Freddy voor zijn afgelopen uurtje non-stop hier op jouw Eigenzinnige Radio. Wij zijn er 2 uur bij en deze is er ook bij. Henk Bernaert met Mi Amor. Goedemiddag.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

In 1994 werd hij bekend door zijn imitatie van Julio Iglesias in de South Mission, waar hij tweede werd. Frank Galan zingt maar liefst 5 talen: Nederlands, Spaans, Duits, Frans en Engels. Ave Maria uit 2006. Dit is Anthony.

Ik wil een met je dansen, de zomergiet van het jaar 2017 van Gino Graus. Het nummer gaat over die ene persoon die op de dansvloer ziet staan en die het de hele nacht niet meer wil loslaten. Dit is Mitchell Skipper, weg met die eenzaamheid.

Deze plaat is een wereldwijd lied, het volkslied voor de Polonaise en de zomerse feesten geworden. De deurzakers maakten er ook een heel grote hit van. Dit waren Buster Poindexter en His Banshees of Blue met Hard Hard Gaat uit 1987. Ken je deze nog?

De Romeo's staan bekend om hun strakke pakken en hun ongelooflijke energie op het podium. Of het nu gaat om het Slagersfestival of een lokaal tentfeestje, ze krijgen iedereen aan het dansen. Altijd blijven dromen. Dit is nog Stefanie. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloog tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ongetwijfeld ken je deze dame, de zus van de ambiance koning Christophe. Ze braken samen door met het duet We nemen elkaar zoals we zijn in 1996 en staan nog regelmatig samen op de planken. Haar repertoire.

Deze plaat zou een tijdloos pleidooi zijn voor vrede en verdraagzaamheid, ongeacht kleur of achtergrond. Het ritme is zo aanstekelijk dat het decennia later de basis vormde voor de supergitte Hotline Bling van Drake. Timmy Thomas, Why Can't We Live Together?

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn afties aan alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

Susanna Veldmeijer, de reizende ster in de Nederlandstalige genre. En dit nummer is de ultieme feel-good track. Veel leuker met jou. We keer terug naar het jaar 1958. Wow.

platen, Vlaamse vrolijke bewerking van een bekende klassieker. Het nummer stond destijds maar liefst 7 weken op nummer 1 in de Vlaamse top 10 en bezorgde haar de titel prinses van het Vlaamse lied. 1976, Cindy, weet je nog wel, die avond in de regen. Terug naar het jaar 1967, Everlasting Love on the Love Affair.

Als we het hebben over gezelligheid en een nuchtere volkssfeer, dan is Jannes de absolute topper uit Drenthe die elke tent en elke privéfeest op zijn kop zet. Blijft onze liefde een geheim. We blijven in de liefde met de plaat van Luc Steenhoff.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

De onvervalste discosound van Boney M. Tijdloos, aanstekelijk en nog altijd een garantie voor een glimlach op je gezicht. Je hoorde ze hier met de naam van Hurry Hurry It's a Holiday uit 1979. Dit is nog...

Muziek uit eigen bodem die het simpelweg een boost geeft. Je hoorde Larissa met Broodje Geluk, een vaste waar in onze playlist die bewijst dat een sterke tekst en een vrolijke melodie de perfecte combinatie zal zijn voor een tijdloze radiohit. Smullen maar. We gaan eruit met de plaat van Cilla Black met Don't As Was Me uit 1966. Ik wens nog veel plezier met onze collega Patrick van Bever. Die krijg je zo dadelijk met de nodige vitamintjes. En mij horen terug aanstaande dinsdag. Tot dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloog tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine. Geef je.

Ja, hij zit met een hele hoop vragen blijkbaar. Wim Soetar was dit met zijn nieuwe single hier om deze aflevering van Muziekvitamine op zondagmiddag te starten. Vandaag hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, geweer een gloednieuwe aflevering van deze Muziekvitamine. Ik ben Patrick van Bever en ik hou jullie gezelschap tot en met 5 uur vandaag met al die hele mooie platen alweer, zoals dit hier nu. Hier is Robert Pater en hij heeft het over Sophia Loren.

Ja, destijds de ene na de andere hit heeft hij gemaakt. En wat voor hits. Ze blijven in onze geheugen gegrift voor altijd. Deze kwam uit 1971. De King Elvis Presley was dit. En dat met Help Me Make It Through the Night. Als wij de nacht maar doorkomen zonder kleerscheuren, denk ik dan. Hier is Sander Kwarten voor jullie, ook vandaag in deze aflevering bij Radio Nova. Hij heeft het over voor jou.

0: Het moeten niet altijd natuurlijk van die hevige feestnummers zijn, wat Yves Segers betreft. Hij kan ook sentimentele platen uitbrengen, zoals daarnet nog gehoord natuurlijk. Yves Segers op je radio met O Jean Christine. Blijf hangen hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Dan komt er aan Wesley Bronkhorst met Amalia. En daarna ook nog een hele mooie van Semino Rossi. Een gigantische liebe. Zometeen dus.
1: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Patrick.

0: voor de mensen die hem niet kennen aan de stem, dit was Roger Baten van Terug in de Tijd. In de 70e jaren heeft hij enkele platen gemaakt. En dit was er eentje van, een mooie brief. En je weet, Roger Baten was niet alleen artiest, zanger, maar hij promote ook nog andere artiesten die alom gekend waren destijds. Je hoorde hem hier op jouw radio met een terugblik. En deze hier, die heb ik vandaag ook meegebracht. Want wat een stem heeft deze mevrouw. Sabine Tiels, daar hebben wij het over. En als de dag weer nacht wordt.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Ja, hoe zeggen ze dat ook alweer, dat spreekwoord? Geluk in het spel is geluk in de liefde? Misschien wel, ja. Suzy Roos hoorde je en dat met ik weet zeker dat ik win. Ja, ze is wel zeker van haar spel, uiteraard. Het is zondagmiddag hier op jouw radio. Radio Nova, eigenzinnige radio. Muziekvitamine ook vandaag nog weer tot en met 5 uur met al die leuke platen erin. We hebben ons best ook alweer gedaan om die allemaal gedraaid te krijgen hier op deze middag. Dit is nu de nieuwe single, gloednieuwe single van Larissa. En die heeft het over Als jij naast me staat.

Veronique K was dat en geen enkele seconde. Ja, vrienden van de radio, je weet het, vandaag is het alweer zo'n regenachtige dag. En dan te bedenken dat een tweetal dagen op 1 mei, ja, 26 graden was. Een hele dag lang was het een stralende hemel zonder één wolkje te bespeuren. Je weet, je moet ervan genieten als het mooi weer wordt in Vlaanderen, want het kan heel snel omslaan. En daarom zeker geen seconde nadenken om te genieten als het ware. Hier bij Radio Nova heb ik er nog een paar klaarstaan in deel 1 voor 4 uur. En eentje ervan, die komt er zo meteen aan. Raymond van der Groenewoud en liefde voor muziek.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.

0: onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
0: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
4: Muziekvitamine.
5: Patrick van Bever.
6: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Ja, iedereen kon deze plaat natuurlijk ook voluit meezingen. In de jaren 90, begin de jaren 90, in meer bepaald 91, kwam Remo van den Groenewoud op de proppen met deze liefde voor muziek. En iedereen was ervan in de ban destijds. Nu misschien ook nog een beetje jouw favoriete muziek. Hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, krijgt u het allemaal te horen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ook zeker op deze zondagmiddag. Ik heb voor jullie nu deze hier een terugblik uit 1983. Broer en zus op de radio. Danny en Connie Fabri. En dat met Ik vergeef jou altijd.

na elkaar hier gedraaid. Deze hier, Pascal Redekker. En dat met een plaat uit 2019, Naar de Kroeg. Altijd leuk natuurlijk in het weekend. Daarvoor hadden wij ook nog broer en zus Danny en Connie Fabri op jouw radio. En dat met Ik Vergeef Jou Altijd. Mogen wij even van geluk spreken. Het is tijd om er van onder te gaan. Wat het eerste gedeelte betreft. Maar zometeen aan de andere kant van 4 uur is er natuurlijk ook nog deel 2 van Muziek Vitamine. Vandaag op zondag 3 mei. Ik zou zeggen, blijf gerust hangen en luister straks ook mee naar deel 2. Hier is nu voor jullie Wes

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Locristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Barrick. De regen trekt stil aan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon, later meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.
4: Zo.

Terug in de tijd naar 1960 met onze eerste plaat hier vandaag, net na 4 uur in deel 2 van Muziek Vitamine. Je hoorde Roy Orbison en dat met Blue Angel. Voor de mensen die er pas bijkomen, welkom in deze aflevering van Muziek Vitamine op deze zondagmiddag bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, ja, elke dag weer met al die leuke Vlaamstalige, Nederlandstalige platen en die onvergetelijke terugblikken van vroeger en natuurlijk. En vandaag in dit tweede gedeelte kan je er zo ook nog een paar verwachten. Deze hier, die heb ik vandaag ook meegebracht. Frans Bauer is dit. En hij heeft het dan weer over de zevende hemel.

Ja, de keizer van het Vlaamse lied, u allen gekend natuurlijk, de enige echte Wil Tura heeft zoveel platen in zijn carrière geschreven en uitgebracht dat je misschien deze wel ervan gemist hebt. Ook een hele leuke plaat, toch wel uit 1975, misschien iets minder bekend dan al de rest van zijn platen. Hemelsblauw bijvoorbeeld is zo eentje om maar iets op te noemen. Deze kent u misschien niet van Wil Tura. En daarom draaien wij hem ook natuurlijk hier bij jouw Radio Nova. De meisjes waren dat van Puerto Rico. En deze hier, die is van Vinnie Monte. En hij heeft er dan weer over

0: Ja, de artiest die Engelbewaarder opnieuw in de, ja, in de schijnwerper heeft gezet. Dat was Marco Schuitmaker. Hij was nu op jouw radio deze zondagmiddag met een nieuwe liefde. Ja, het is zondag, beste vrienden van de radio. Zondag 3 mei zijn we ondertussen alweer geworden. Morgen alweer werkendag natuurlijk. Na zondag is er maandag. En ik hoop maar dat die spreuk net zo veel betekent als voor het weer. Ja, na regen komt zonneschijn. Wie weet, want regen hebben wij gisteren en vandaag al heel wat mogen uit de lucht zien vallen. En ik heb het toch liever iets minder als het mag. Dat gezegd zijnde, ga ik nu hier zometeen een plaat draaien van Christophe. En doe het licht maar uit. En daarna ook nog Nine Little Teardrops. Dat is dan weer een terugblik uit 1961 van niemand minder dan Sue Thompson. Dus zeker blijf luisteren naar jouw eigenzinnige radio.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

hij vroeg toch zo lief, deze Donny Ponsen, met een plaat uit 2018. Kom schatje, kom, kom terug. Ja, hier bij mij. Je weet het, hier bij Radio Nova zit je altijd goed voor die heerlijke muziek. Of het nu 25 graden of meer is, of het nu pijpenstelen aan het regenen is, zoals de afgelopen 2 dagen, maakt voor ons eigenlijk geen verschil. Wij blijven ze draaien, die heerlijke platen. En daarom ook deze nog eens op je radio. Idri is dit. En hij heeft het over Laat Mij Voelen.

Ja, nog steeds de ene hit na de andere tovert hij uit zijn mouw. Dat was Steve Tillings. Deze opname is van zo'n 12-tal jaar geleden. Dat was Steve Tillings met zijn Saint-Tropez nog even hier op jouw radio. En deze hier, ja, deze is een paar jaar geleden uitgebracht door Danny Poppinghouse. Danny Poppinghouse, hij heeft heel veel leuke platen. En dit ook, een ambiance plaatje tot en met natuurlijk. Je mag gerust meedoen met deze

0: Ja, als het gaat over de tekst van deze plaat van T-Rex, dan hoeft het eigenlijk niet moeilijk te zijn. Natuurlijk kunnen wij lekker allemaal meedoen. T-Rex, tot zover. En dan met Hot Love.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.
6: Dit is Patrick van Bever met

Ja, dit is toch wel een van die platen die je nooit of te nooit zal vergeten. Deze hier, ze blijft in onze geheugen hangen. Overal waar je maar gaat, overal waar je komt, dit hier, nummer hier. 1973, Francis was dat. En dan met Schat, wat kost een zoen van jou? Voor de mensen die er pas bijkomen, dit is Radio Nova. Je eigenzinnige radio met al die Nederlandstalige, Vlaamstalige platen en al die gouden terugblikken. Ja, allemaal kreeg je hier elke dag weer op jouw radio te horen. Je moet maar eens gaan kijken op onze Facebookpagina of op onze website. En daar kan u dan gerust gewoon onze vernieuwde app downloaden. En zo ook elke dag weer genieten van al die leuke muziek hier op de radio. Willy Sommers nu. Het is tijd voor een aperolletje.

Ja, dat kwam nu even binnen, zo vertelde ze in haar single hier. Sineke was dat en wat mij is overkomen. Beste vrienden van Radio Nova, jouw eigenzinnige radio. Het is er hier bijna mee afgelopen. Dit was op deze zondagmiddag een aflevering van Muziekvitamine tussen 3 en 5 uur. En zometeen is onze collega hier van onze non-stop muziek aanwezig voor gewoon al die leuke platen verder te blijven draaien hier op jouw zondag vooravond, zondagavond, hè, zoals je zelf wil. Wat mij betreft, ik ben er morgen om 4 uur terug bij voor het spitsuur hier bij Radio Nova. En niet vergeten, ja, Stef Leeuwenaerts, morgenochtend om 7 uur zit hij ook weer klaar om al die leuke platen te draaien voor jullie. Wij gaan eruit vandaag op deze zondagmiddag en dat met een plaat van Ronnie Tober en dat in de wet met Kurt Krabbe. En morgen, hopelijk, morgen schijnt de zon voor jou. Tot morgen. Ciao.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Lokristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Barrick. De regen trekt stil aan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon. Later meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas ingezien

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Dit is Radio.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

zomer met jou aan zee was zo mooi. Ik zal jou nooit vergeten. Nee, nooit vergeten. Nooit vergeten.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Locristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Barrick. De regen trekt stil aan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon, later meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

what's happening.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio No.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilden zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Standaard heeft een goede zaak gedaan in play-off 2 van het voetbal. Het ging met zware 0-5-cijfers winnen bij Antwerp en komt zo mee aan de leiding, samen met Racing Genk. Antwerp is nu vijfde. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn vierde ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feest strenger te bestraffen. Standaard heeft een goede zaak gedaan in play-off 2 van het voetbal. Het ging met zware 0-5 cijfers winnen bij Antwerp en komt zo mee aan de leiding, samen met Racing Genk. Antwerp is nu 5e. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilden zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feest strenger te bestraffen. Standaard heeft een goede zaak gedaan in play-off 2 van het voetbal. Het ging met zware 0-5-cijfers winnen bij Antwerp en komt zo mee aan de leiding, samen met Racing Genk. Antwerp is nu 5e. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.